0: geen stand. Geen vader, geen lichtpunt, geen man om haar heen. 15 jaren alleen. Toen een tangozanger haar trof.
1: Musicalradio.de. Radio nach deinem Geschmack.